0: sofa's en blijft er al baan maken. En al dat.
1: Ja.
0: En die dromen die zijn
1: niet goed genoeg.
0: Ja, soms wel en soms niet. Ik ging er aan het dicht. En soms gewoon zo'n pal dicht.
1: Oh,
0: krijg je weer bij de jood. En nu ben je druk je niet goed dicht. Bij de lift.
2: Ik ga gewoon te dicht.
0: Zeg je?
2: Ik ga gewoon te dicht.
0: Ik ben dicht, ja.